0: Ik heb wel een goede bitum nodig.
1: Ik heb wel een goede bitum nodig.
0: Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede bitum nodig. Ik heb wel een goede